0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Dajoen Music. De nummer 1 van Dajoen.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

kosteneer van veren ondentoeig. Hij kost bekende meer, nog veer nog achteruit. Maar toch riep die repé, hey Bosken, giet ons nog iets ooit.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Luitenant, 2 minuten, maar dan kop gerust.
1: Game over.
2: Yeah!
1: Ajoe, music.
3: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover, dat is erover.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: da muelove klasje du. Af dat mooie klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat mooie klasje doe. Af dat mooie klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op met een kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op met een kop, stoot er zot op met een kop.
1: Is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: Music. De beste moment, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Ja, jongens. Met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen die het anders hebben. De verre gekeerd door mijn alpienhouders, maar met dat ze naal op de laatste zwang. Toch had ik met mijn gezond verstand te verbouwen.
2: Stond er dan door, Loiseken? Hoe ik vond hem op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet. Die wil je niet met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vertik als je dat ik er niet in dit van

De voetballisten, en van jij op Sassa wij zijn niet.

0: Marmor a Joen Music.
1: Ver, avë vanojsh.
2: Ik zit met ooit doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedde tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdroom normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de

0: proces, blijf nog res. Je zet hier op het juiste adres. In de stad Olst, mooi stad Olst. Als gids wil ik proberen de mensen te trakteren op het chique van mijn Oosterse stijl. En ik doe dat heren, moet je weten, want ik draag mijn Olst diep in mijn hart. Hier ben ik geboren, mijn stad blijft.
1: Ajoy Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp. Jouw music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zonder oen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, in langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is onderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rode.

gitarist op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je voor de roe. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

op mijn mond in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valair. En ik paas een boei die naar Saks. Die gaat die grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oeggeploste tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je gooien

0: Ochmeisje, wacht gebeurt erna?
1: Ah,
0: Lovieke stona in de ka.
1: Ah,
0: dat ligt pink na nooit niet meer. Als ik in de patatten zink, geen een

0: Radio en Music.
1: Den enige echte.
2: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik woon me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

Allee, weer de bus in en de tiret toe. Nou, alle schiever. Ze weet ze er plekjes op mijn schoenbalkliet vervat boven.

uitvoert protocol. Ik wou hier ook zeggen, Oeschners, Proficiat Meurbal en Kroger

0: Fonuet în Olst Media Building. IOL Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM, op donderdag 7.8. Op donderdag 5.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nevenapp. Your music app.
2: App hem al.

0: muziek. Echt oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Wow, was de lawaat hier aan zich. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee jongens.

0: vermogen, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje kan paren.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
3: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
4: Ajoe in music. 100% plezant, 100% oost.

0: zwaag d'amour, het is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, maar luister hoe muziekske boor. Hij zingt er dan in te gelokkerd uit. En hoe het niet kero van een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

0: nacht. Van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Week al, werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestrijken.
2: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien

0: zitten. Luister een keer naar Radio en Music. Kruidje gegarandeerd.
1: Oost.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App.
3: App hem al.

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radio's van Holst.

musik. Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duisneers een eerbetoon der Duisterse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet haar.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olchert, Aarp, Meer, Leij, Ninov, Denjeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: in de straat.
1: De hoorden gaal dat jou en ik kon confusen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jou en zijn heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en

Seraphon van de Vulja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radios van Roosje Natuurlijk.

0: Huawei, de Pi, dat zijn nozen. En ik gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

nieuwe music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Vonuot în Olst Media Building. Ajoen Music. 24 hire per dag. Op FM, op Pomverdan 7.8, op Pomverdan 5.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulda Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien,

zien aan een keer zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drie?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.

0: Hey, kamerad, dat ik hier, de Frankie.
1: Oh, de Frankie.
0: Zeg, maar naar haar, die zonnige moet nog geschiet werden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is. Dat heeft toch geen tijd van aangekomen te doen, zeg.
1: Op zin. Zeg, Frankie, vind je schieten toch? Dat is te maal, zeg. Als het te maken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauwe.
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schieten bij haar. Ik heb toch al dikke smaak kloeien komen schieten bij haar, oké.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen. Je trekt daar een plankje naar haar.
1: Ja, of wat dommel. Wat de Frankie nou al zei, was

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien.

0: HR Radio.
1: Donnerstag, März, gröb gesehen und mein

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: ten gewitjaden.
1: Ajoen Music.
0: Zare Radio.
2: Louis Verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: Ion Music.
1: Ik heb me niet gelost en ik hoor geen niemand hoort.
2: Alost is dat hoorst niet.
1: Ik heb me niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
3: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: gelost. En mijn vader die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier niet gelost. En ze kruiden op het kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Loopt je tentoos, hè?

0: Dolly en Daphne scoort. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier was hier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: lost of grad nevens de pot gescheid.
1: Ik kon niet wel eens, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
2: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertent in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoesten, hè, dat krusken.

0: dat is daar.
1: Zeg, hoeveel groepen ga je ze nog noemen? Ja,
0: zeg, allemaal de groepen kunnen we alleen noemen, hè, niet gelijk.
1: Zeg, en de baan over GMG zou dat willen zeggen, hè?
0: Ach, waarom niet, hè?
1: Ja, tenslotte, we zijn er allemaal spaghetti van eten, hè.
0: En zeg, we didn't start a fire, hè?

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den Zijbepoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoin Music! 100%

0: Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

voordat ze van heer Wagentool zeggen, het is plat. Wat woord aan kan niemand imiteren. Je moet je joeren, als vreemde dat proberen. Al komen onder een riche of krakiel. Astro.

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je weer eens om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dood, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Schuhe Musikchen.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Follow You in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
4: App hem al.

feest voor iedereen. Al dolschneers bijen. Je werd hier 3 dagen lang betoverd. Vak op!

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

0: AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

zegt nou joh. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

Zet ervan van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe Radios van Ulst.

0: muziek. 100% plezant. 100% ols.
1: Hopla! Hier te tres.
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Hier te tres.
2: Het is een gezonde droom.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Geef mij een stukje mijn kloeten.
2: Niet
1: vriet ooit gestoken.
3: Ik vraag me dan nog een keer 9 pintjes en een kaffee.

0: anders zakken vullen. Dat veel lager en schoener kan.
1: En het zal hem geen boterham schillen, de schoenste wagen.

0: Fan ut en Olst Media Building. Ajoen Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mouse.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music. Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Vulja Goe Radios van Oost naar Eerlijk.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon, en steer op de grote markt te doen.

bush. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang. Als het is enig

0: vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: godverdomme mogen dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik haar baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, verstoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo kan doen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: echt vernolscht.
1: De Looise waren 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gegeven.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio &

0: Hallo, bij de OS-dokter.
1: Dag meneer, zou je een keer kunnen komen, want ik pas dat mijn bejangpapieren was ziek is.
0: Ah, maar ziek bejangpapieren, parere kameroot, dat is toevallig een van onze specialiteiten. En zijn er nog andere klonten dat moeten vervangen werden?
1: Jood meneer, mijn kijkerkast hij pas ik kon herlongen, want dat is uppiepen als ik dat open en toe doe. En mijn cornist, hij last van haar water.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Ons neus.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
0: App hem al.

0: NTR Radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit in mooie stad te beleven. Ik zit er regiel op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

is overal al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat overal is en niks meer.

is carnaval. En dat ik een olsneer ben, dan roep ik overal. Ik stond te dansen in het gat van ons mert. Ik leef mij ooit met giel mijn hert. Ben een ajoen, echt der en deeg. Wie van een ander hier is komt,

kop en zit je boer benergens op. Ze roept, wat is dat toch altijd mee aan? Wij blijft nooit van geen vraag. Ik zeg, gezet een zaag, altijd mee aan geklaagd.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoen Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wer Ave van Olst.
1: Als je past, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik.

0: Ja.
1: Dann Ambras ist doch nicht mehr heller als früher.
2: Esterweer! Wat heb je? Een GMB-café?
3: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.
4: Hey, gooi het wie allemaal doen.

0: werd al wat averkomt, ik stooi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af wat na gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zoo.
1: Ik weet een goed adres.
0: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen, het is een groot

0: naar kaken, doe jas op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor de sutiënder boor. Hij loopt nog verend tegen het moor en schat naar achter, nog een dood.
1: Het was

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hän kör dig.
1: Ästervejr!
2: Vad är brunt?
3: Kämme kaffe.
1: Med The Neven app för follow your in music.
3: För Android en för Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app. App hem al.
4: Zeg, Vincent, wat in de bistjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholakus.
3: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

business. Zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken wij al mee.

0: Troijen.
1: Ja, ja.
2: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo in Music en Zare Radio.
1: Mag ik er nog een dag mensen? Hier zijn de koffings meer volgende vloot. Het goed over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Zeg, maskers, je moet je allemaal niet geviseerd voelen, hè?
1: Ja, het is niet omdat je daarna gedecolteerd hebt dat je veel kak aan gaat, hè, Jai?
2: En dan is in mijn neven staan, kan er toch ooit niet ondoen, mijn woord.
3: Weet je wat dat ik weet, hè, Koppens? Het is en blijft

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: blokken, zo'n nep moet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan wel weten, zeg.
0: Die keer, de chubby is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ajoe Music, 100% oost.

0: Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goeds radio's van Holst.
1: Ons horloge tikt tijd. Vervaste lavend is na Ajoin Giljor in de wijk.
2: Lekker!

0: Terror Radio.
1: Oei kal, werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het goorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droa toch een open raar.

0: Noten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Luitenant, 2 minuten, maar dan kop gerust.
1: Game over. IOI Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: lossen daar de plafond.
1: Ben verzoeken.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
5: App hem al.

op citymusic.be. Tune in aan de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ไม่ต้องได้มันยืนหลกตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
3: Nee, de Neven app. Voilà, yo en music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.
4: Ja, de Jew, weer geen parkeerplus.
5: Ik wou gezet, dat je door links moest afsluiten.
6: Hey, mag niet nog links, Marie-Jean?

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Lovers, kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf. Mwah, mwah,
1: mwah. Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Hey kameroot, je gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oprietvoest te leggen?
1: Bah, Jootman, ik zal ik er al hier een stuk of vier geven, zeg.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zijn wel een zwijgen tegen van de stien.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

Er is in Olsch, geen dat thuis op zijn zolder, of in die of ander kas, geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

Een kunstwerken tot stand. Al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Stef van Mavoe, alles is gesloe. Met vragen zo'n bullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schel. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Hoor ik hem toch?

0: hebben.
1: Wat
0: hebben
1: Brunt? JMB Café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App de mal.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Get your hood up.
1: Live van uit Terzogen in Olst, de enige echte IO in music. Wij, Ave van Olst.
2: Hallo, dames en heren. Wij zingen.

0: anuit în Olst Media Building. IOL Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Hi! Ja, en A6 op.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: your music.
1: Loop verdrom al hier in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: poison.
1: Mijn maat, upper price om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissen, zou je moois voor wel.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Okay. Push the food, push it.
1: Da kanal je moreno.

0: Zeeuwstad bij mijn andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kierkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

tralie in deze stad geeft me het gevoel. Ajoen te zijn, het is iets speciaals. Je weet wat ik door mij bedoel. Ik roep het ooit van.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar, nog nooit gezien

0: Twist na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo en Music en Zare Radio.
1: Lees ik soms commentaar in gazetten. Duurt mijn mouw, kiel ik ons in de knoop.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

rar. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: Dajoen Music. De nummer 1 van Dajoen.
1: Olsners en olsnesjes, kom naar een zing. Vermoor, geen dingesman en olst, maar trouwde ogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwde ogen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een olsnees.

0: voor mij.
1: Kan, weet het niet meer. Zeg maar een keer.
0: Voilà.
1: Is nog carnaval.
0: Mobile hot jongen, hey, het is nog geen ding hier, zij zo'n dat spel nog niet in de fik steken.
2: Ja wel jongen, dat is vroeger na. Lekker in de toeristen rappen in haar billen kruipen.
0: Ah, dat is helemaal niet, het is voor zijn.
2: Wacht nog eens, moet mijn koes nog zoeken, zeg.
0: Ah, ze stond door, pak ze, tekken in mijn hond, want hey, anders hebben we geen ploesje, ik ken dat, het is al zo hetzelfde.

0: nooit meer naar kadeiden, zeg.
1: Nee, maat. Jullie gaan niet met die kinderwagen op de grote macht. Dat mag niet van mijn rode maagd.
0: Als ik al zeg dat ik op de merd ga, ook op de merd. En van wat zeg jij misschien, jong?
1: Excuseer, heb jij gedronken of zo?
0: Ja, maar tijdelijk, hè.
2: Ik heb ook gedronken. Maar je ook niet aan mijn hoofd, wacht. Graag niet. Maar dan zeg ik... Hey, geef me nog een. Ja, jongens, geef me nog een. Daar zien we wel van hier aan. We willen de rook wel zien. Disney.
3: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
4: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
3: Dat is gaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.